Check it out. Maar passie.

Updates ist der neue Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had 2 zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had twee zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had 2 zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de viering van Katie Cotty in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. Politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzoekt of die echt is. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden en daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest. Er zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Er zijn veel brandweerlieden en blusvliegtuigen op de been om de branden onder controle te krijgen. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is, zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. België plaatste zich na een spectaculair duel voor de 8e finales door Senegal na verlenging met 3-2 te verslaan. De beslissende treffer viel in de 120ste minuut uit een strafschop. En ook gastland Amerika is door. Team USA won met 2-0 van Bosnië en Herzegovina en treft dus België volgende week. Oranje is inmiddels weer terug in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan deze ochtend een beetje regen vallen en het is 17 graden. Overdag is het bewolkt en er is kans op een bui. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij misdrijf, meldt RTL dat een onderzoek van justitie erover heeft. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het AZC, maar winkeldiefstal komt ook geregeld voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen zoals Marokko en Tunesië. Geworstel met grote stembiljetten is binnenkort voorbij. Er komt namelijk een kleinere versie, waarbij je niet één, maar twee vakjes rood moet maken. Volgens het AD is het over 3 jaar zover. Het kleine stembiljet maakt niet alleen het kiezen makkelijker, het tellen gaat ook sneller. En ook wordt gekeken of stemmen per volmacht anders moet. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Cotti braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. 1 iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. België heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de laatste 16. Belgen kwamen tegen het sterkere Senegal goed weg. Ze wonnen in de verlenging met 3-2 en spelen de volgende wedstrijd tegen gastland Amerika. Intussen is Oranje na de uitschakeling terug in Nederland. De selectie landde gisteravond op Schiphol. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en zijn er tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden door pooiers opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest voor een kleiner, veel handiger formaat. Het grote verschil is dat je dan wel 2 vakjes rood moet kleuren. 1 keer voor de partij en een andere keer voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen, meldt het AD. Het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van het jaar waren er minder dan vorig jaar. De ANP heeft het uitgerekend. 5 januari was dramatisch, toen kwamen de meeste storingen voor. Door sneeuw en gladheid. En op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan de meeste problemen. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel werden uitgebuit in Duitsland en België, maar het zijn er veel meer. Zeker 125, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten en door pooiers worden geronseld. Ze moeten dan aan de slag in hotels of vakantiehuisjes. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Katie Kotti was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. Een dodelijke ziekenhuisbrand in het noorden van Duitsland. Zeker 2 patiënten zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond en het ziekenhuis is ontruimd. De brand ontstond volgens Duitse media in de kamer van een patiënt en werd daarna steeds groter. Het vuur is nu onder controle. Steeds meer mensen zoeken naar een elektrisch tweedehandsje. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: I knew a girl who'd wear my t-shirts when she went to sleep at night. She makes sure I'm breathing in the

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden, meldt een vandaag. Experts vinden dat een slechte zaak. Zij zeggen jongeren krijgen hapklare antwoorden uit een gedachteloos computermodel. Minister Pieter Heerma wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al geluiden dat er vanuit het buitenland mensen online werden beïnvloed door nepinformatie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev was vannacht opnieuw het toneel van oorlogsgeweld. Het ging om een grote aanval. Tientallen flats en een hotel werden geraakt door Russische raketten en drones. En daarbij zijn volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Een verschuiving in de occasionsmarkt. Door de hoge benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. De BOVAG zag dat de afgelopen maanden de verkoop met ruim de helft steeg. Vooral in april was er een piek te zien. 8 op de 100 verkochte occasions reed op stroom. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Set him up, viewers.

0: waren ze toch allemachtig prachtig, die jaren 80. The Breakfast Club en Ride on Track. Hey, goedemorgen. Ja, wist je dat Madonna nog gedrumd heeft in dit gezelschap, The Breakfast Club? Maar dat was helemaal in de begintijd, hoor. Ze is niet te horen op dit singeltje uit 87. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Ice Radio, geen playlist, maar passie. Dit is een nieuwe editie van Mellis Morning Mix. Donderdagochtend tussen 10 en 12 te beluisteren. En zondagmiddag tussen 5 en 7 word ik herhaald. Hè. Dus het zou ook zomaar kunnen dat je nu op zondagmiddag zit te luisteren. Niet minder welkom. Nou, de zomer van 2026 is begonnen, vrienden. We hebben er uitgebreid kennis mee kunnen maken vorige week. De eerste hittegolf was een feit. Het is nu gelukkig iets minder warm. Maar volgende week komt er weer een nieuwe hittegolf aan, heb ik me laten vertellen. Nou ja, we moeten maar zien hoe we daarmee dealen. Ik hoop dat je ook kunt dealen met de hittegolf die ik voor je in petto heb de komende 2 uur. Wat er nog van over is. Ik vertel je zo direct wel wat er allemaal in het programma zit. Maar als je vaker luistert, dan kun je erop vertrouwen dat de bekende elementen ook deze week weer aanwezig zijn. Zoals daar zijn, de nieuwe Icebreaker. De Rolling Stones hebben een nieuw album en de sijpelen al wat tracks door. En deze is, zoals gezegd, de nieuwe Icebreaker. The Stones en Jealous Lover.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

en Sven den Burg. Wij mogen gewoon Hans van den Burg zeggen. En Grupo Sportivo Rock and Roll. Volgens mij de eerste top 40 hit van het gezelschap. Maar goed, daar had ik even moeten nakijken voor je. Ze zijn weer een beetje aan toeren. Ik weet niet wat er nog over is van de originele samenstelling van Grupo Sportivo. Maar Hans van den Burg zit er in ieder geval bij. En daar waar ze optreden, komt dit nummer natuurlijk onvermijdelijk langs. Rock and Roll. En daarvoor de nieuwe single van de Rolling Stones. Jealous Lover. Nou ja, nieuwe single. Zo werkt dat tegenwoordig niet meer. Volgende week komt het album uit, Foreign Tongues. En als je dat opzoekt op Spotify, dan zie je dat er al een aantal tracks beschikbaar zijn. En daarvan is dit er één. Jealous Lover. Vorige week draaide ik die andere. In the Stars heet die. Of iets met Stars. Nou, had ik even voor je na moeten kijken. Oh, dan kan ik even nakijken, want ik heb hier dat lijstje liggen. Ja, In the Stars heet het. Ik ben toch wel benieuwd. Het klinkt toch wel lekker ouderwets. Hey, hoe is het met je? Heb je de hittegolf een beetje overleefd? Ik zei het al, er komt er weer een aan, schijnt. Maar de zomer van 2026 is definitief begonnen. Vorige week zat ik een beetje op de Friese meren op een boot. En ja, ik kan je vertellen, als het zo warm is, dan kun je nergens beter zijn dan op het water. Misschien in het water. Maar goed, als je op het water bent, is in het water niet zo'n hele grote stap. Maar hoe dan ook, deze week ben ik er weer. En volgende week ook. En we zien wel wat de hitte brengt. Wat brengt dit uur en wat brengt het volgende uur van Mellis Morning Mix? Nou, de bekende ingrediënten. We hebben een prachtig ijsicoon van Thin Lizzy. Daar ga ik een track van draaien. Monica Leijen is er niet, maar ik heb wel een nummer doorgekregen van haar in het kader van meer vrouwelijke vocalen. Paul Goulmy, die wil natuurlijk een voetbalhit horen het volgende uur. Nou, dat verbaast me niks. Over voetbal zullen we het met hem even gaan hebben, maar verder hoeven we het over het Nederlands elftal natuurlijk verder niet meer te hebben. Hè? Verder heb ik het boekje van Robert Lodge bij me, het Prince Moment, de Pimpamplaat en fijne muziekjes uit alle windstreken en uit alle decennia. Dit is de nieuwe single van Nothing But Thieves en die heet Evolution.

vind het een fijn gezelschap. De mannen van Biffy Clyro en Black Chandelier hoor je. En daarvoor de nieuwe van Nothing But Thieves. Of de nieuwe, de meest recente. Evolution heet dat. Eens even kijken. Mellis Morning Mix, Ice Radio. Ja, volgens mij ben ik dan nu toe aan het boekje van Robert Lodge. Gelukkig heb ik het ook deze week weer bij me. Een boekje met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En vanochtend wou ik het even met je hebben over Robbie Williams. Ja, want in 2012 dook er ineens een bijzonder nummer op van Robbie Williams. Geen nieuwe wereldhit, maar een knipoog op een parodiealbum van een voormalige BBC-radiomaker. Die luistert naar de naam Chris Moyles. En de titel van dat nummer liet weinig aan de verbeelding over. Het heette namelijk ILMP. En dat staat voor I Love My Penis. En in dat lied bezingt Robbie met een flinke dosis Britse zelfspot de kleine dingen van het leven. Om telkens weer uit te komen bij één terugkerend onderwerp. En de tekst eindigt zelfs met ik neem hem overal mee naartoe. Ja, niet elk nummer uit een carrière hoeft een meesterwerk te zijn om een wereldhit te worden. Soms moet je een grap vooral een grap laten blijven. En laat dat maar over aan Robbie Williams. Het is dus te vinden op het parodiealbum van Chris Moyles, voormalig BBC-radioman. Robbie Williams en ILMP, I Love My Penis. Ja, ik heb even overwogen om dat nummer te draaien, maar dat doe ik je dan toch maar niet aan. Je kiest voor een duet met Kylie Minogue.

Paolo Nutini en Jenny, don't be hasty. Doe maar kalm aan. Ik zit te denken, was dit nou zijn allereerste single in Nederland of was dat New Shoes? Nou ja, het maakt er niet zoveel uit. Het begin van deze eeuw zou ik het een beetje willen situeren, positioneren. Als je het zeker wil weten, moet je het zelf maar even checken. Hey vrienden, dit is Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En ja, als je vaker luistert, weet je dat Monica Leijer regelmatig te gast is in dit programma. En die draagt dan altijd vrolijke vocalen aan. Ik zit even te kijken naar de dingen die ik nu gedraaid heb. Ja, Kylie Minogue samen met Robbie Williams. Maar dat was het dan wel qua vrouwelijke vocalen. Verder waren het allemaal mannen. Dus hoogste tijd voor wat vrouwelijke vocalen. Monica is er niet. Nee, dat lukte even niet om aan de telefoon te komen deze donderdagochtend. Maar ze heeft wel een suggestie doorgeappt. En ja, die neem ik natuurlijk over. Want dat betreft een dame die ik ook een warm hart toedraag. Ik draai er vaker. Ze heeft zelfs een icebreaker gehad vorig jaar. Of dit jaar denk ik nog wel. Begin dit jaar zou goed kunnen. Sky Newman. Ze is een jaar of 3, 24. Ze heeft wel wat weg van Lola Young. Weet je wel, die dame van Messi. En dit is haar ook weer een soort van nieuwste single. Het heet Man of the House. Ik vind haar heerlijk. En de muziek ook. Sky Newman.

0: Er was ook een zogenaamde hip-hop versie van, die in de jaren 80 volgens mij nog wel eens heel hoog in de hitparade terecht is gekomen. En dit was het origineel, Climby Fisher en Rise to the Occasion.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Het boek 1000 albums die je gehoord moet hebben is dit jaar een beetje de inspiratie voor het Ice-icoon. We zitten in de jaren 70 al een tijdje, maar we schuiven een beetje op naar het eind van de jaren 70. En vandaag zitten we in 1978 bij het allereerste live album van Thin Lizzy. En dat heet Live and Dangerous. Het is opgenomen in Toronto.

0: En in Philadelphia en afgemixt in Parijs. Ja, het is Thin Lizzy op zijn best. Je hoort het de hele week al hier op Ice Radio in de ochtendprogrammering. Er staan veel eigen nummers op van Thin Lizzy en ook een paar covers. En een van die covers ga ik draaien. Het is een nummer van Bob Seger en het heet Rosalie / Cowgirls Song. En Thin Lizzy zal het jezelf even vertellen.
1: This is what we're going to try and get to moving on this one. It's a number recorded by Bob Seger. Number called Rosalie.

0: Jack.
1: Ja, als dat nummer van Thin Lizzy dan Rosalie / Cowgirl Song heet, dan is het toch wel aardig om daarna een Cowgirl Song te draaien. Beyoncé en Texas Hold'em.
2: He's not here physically, but through his music he'll live on forever.
3: For the love of Prince.
1: En zo maken wij allemaal leuke bruggetjes, muzikaal gezien dan. Hè? Hey, Prince moment, daar ben ik aan toe. Wat ik ga draaien is een track van het album 3121. En het is ook nog op single verschenen destijds. Het was de derde single, het heet Fury.

0: Ik heb het wel vaker gezegd. Laat niemand zeggen dat Prince na de jaren 80 geen fijne muziek meer heeft gemaakt.
1: In the evening when the sun go down, when there ain't nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey,
2: Ice.
0: Wat een heerlijke plaat, zegt dat Fury. En wat heerlijk dat je op dit mooie radiostation gewoon lekker mag draaien waar je zin in hebt. Ik heb heel vaak zin, en deze week ook, om het eerste uur af te sluiten met een lekkere gouden oude disco dance classic. En deze week kies ik voor Gene Chandler. Ondanks dat het nog best wel warm is, nodig ik je uit voor een dansje. Voetje links, voetje rechts met je handtas in het midden. Op kantoor, thuis, desnoods in de auto. Get down. Tot zo, naar het nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanmerking met schadelijke kankerverwekkende stoffen, zegt de Gezondheidsraad. Het spul zit in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt en kanker kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam kunnen de polyklinieken weer patiënten ontvangen. Gisteren ontstond een computerstoring en werden de meeste afspraken afgezegd. De problemen zijn nog niet voorbij, want de spoedeisende hulp is nog dicht en operaties zijn geschrapt. Het ziekenhuis heeft volgens regiozender Rijnmond sorry gezegd. De aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste tot nu toe in de oorlog met Rusland, zegt de burgemeester. Flats en andere plekken waar veel mensen zitten werden aangevallen met raketten en drones. Er zijn zeker 13 doden en bijna 90 gewonden. Morgen is in Kiev een dag van rouw. Goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak bij een militaire oefening. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Volgens Omroep Brabant is de natuur zich aan het herstellen. Hier en daar zijn al groene plukjes te zien. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig.

0: kan me herinneren dat ze jaren geleden nog eens een keer op Pinkpop optraden. En toen stond er iemand in het publiek met een groot spandoek. Shake your coconuts. Dat vond ik dan toch wel weer geestig. Kid Creole en de coconuts. And I'm a wonderful thing, baby. En daarmee is de kop eraf van uur 2 wel te verstaan van Metal's Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ik ben nog iets minder dan een uur bij je op deze donderdagochtend. Ja, of inmiddels zou het ook zondagavond kunnen zijn, hè, als je naar de herhaling luistert. De zwoele zomeravonden, die hebben we voorlopig nog wel even. Alhoewel, na 21 juni worden de dagen weer wat korter. Hè? Nou ja, de dagen worden niet korter, maar het wordt eerder donker. Zo moet je het maar zien. Hé, wat heb ik dit uur allemaal nog voor je? Straks Paul Goulmy met een track uit Paul's eigen platenkast. En natuurlijk heb ik ook de Pinkpop plaat. Wat heb ik hier allemaal nog liggen? Ja, ik weet niet of ik overal naartoe kom. Ik heb een hele, een beetje vergeten danceplaat uit de jaren 90. Ik heb de nieuwe single van Vrouwtje, die draai ik al een tijdje. En ik heb ook dat nummer van die Engelse DJ / producer Bless. Die dan de E als een 3 schrijft, want dat is hip. Ik vind dit echt een heel fijn nummer, vooral om op te dansen, moet ik je eerlijk zeggen. Bless dus en Terms and Conditions.
1: Ice, the alternative.

In de jaren dat de elektrische gitaar nog een hoofdrol speelde, in de jaren 70, Peter Koelewijn en zijn Rockets en Je wordt ouder, papa. Ja, dat kunnen we niet ontkennen. Hij zong dat al toen hij midden 30 was. Hij is nu in de 80, geloof ik. Kun je nagaan. Dit is Mellis Morning Mix en dit zijn de dames van Wedlag.

0: Frankie Goes to Hollywood. En welcome to the Pleasure Dome. Dat was wat, zeg, begin jaren 80. Let's make it a double, zeiden ze bij Frankie Goes to Hollywood. En het debuutalbum was een dubbelalbum. Ongelooflijk. Paul Goulmy, goedemorgen overigens. Dat heb jij ook wel vast in je kast staan, denk ik, hè?
1: Zeker, goedemorgen. Dat heb ik zeker in mijn kast staan.
0: Ja, ik ook. Het ouderwetse polyvinyl. Ja, in 84 waren er nog niet of nauwelijks cd's, maar het zou niet lang meer duren. En ja, we bellen jou vanwege Paul's platenkast. Daar staat een hoop in. En ik vind het altijd leuk als jij een bijdrage doet in dit programma. En die komt niet zelden uit de jaren 80. Hij komt wel zelden uit de jaren 90. Maar vanochtend is het zover.
1: Ja, vanochtend komt hij uit 1996.
0: Het memorabele jaar 1996. Jij bent ook een groot voetballiefhebber. Zullen we het niet hebben over het Nederlands elftal?
1: Nee, alsjeblieft niet.
0: En jij hebt ook heel veel Engels bloed door de aderen stromen. Met Engelsen gaat het nog redelijk, geloof ik, hè?
1: Ja, die zitten er nog in.
0: Ja, die Harry Kane is, vind ik, toch wel ongekende klasse. Dat is toch wel heel bijzonder hoe die zich manifesteert. Maar goed, hebben we het stiekem toch over voetbal. Laten we het over de muziek hebben. Maar jij weet dan weer een leuke brug te slaan tussen de muziek en het voetbal. Vertel.
1: Ja, want 96 waren het de Lightning Seeds die met een mooi nummer kwamen. Dat daarna legendarisch is geworden. En in 1996 werd het al uitgebreid gezongen. Gedetailleerd bezongen door de fans. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Alleen de tekst is een beetje veranderd. 30 years of hurt is 60 years of hurt geworden. Maar het nummer blijft fantastisch. En hopelijk. Komt het eindelijk uit.
0: Ja. Want voor de goede verstaander, het is een voetballied, hè?
1: Ja, het is een voetballied.
0: Ja, en we hadden het er vorige week of twee weken geleden hadden we het er even over. Toen draaide ik New Order. En toen hadden we het erover dat de Engelsen zo'n mooie traditie hebben van voetballiederen. Dat is toch heel iets anders dan Viva Hollandia in Nederland die heeft de bal. En wat me opviel, in Nederland zingen de supporters van een bepaalde club uit dat dorp in Noord-Holland heel vaak iets van Bob Marley, hè? Three Little Birds. En dit gaat ook over drie dieren.
1: Ja, over drie leeuwen.
0: Ja, is dat toeval of heeft dat iets te maken met het voetbal? Of vraag ik nou iets wat jij ook zelfs jij niet weet?
1: Nee, de drie leeuwen, die kun je gewoon zien als je naar Engeland naar het voetbal kijkt, zie je die ook op het logo.
0: Oh, natuurlijk,
1: Van Engeland. Three lions on a shirt.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, nou, daar hebben we toch weer wat geleerd. Hé, David Baddiel en Frank Skinner, die meedoen op dit nummer, wie zijn dat?
1: Geen idee wie dat zijn.
0: Oké, er zijn geen Engelse voetballers uit die tijd.
1: Nee, absoluut niet. Dit nummer is echt gemaakt door de Lightning Seeds. En die een groep die redelijk wat succes had. En er zijn geen, en niet als bij New Order, dat er nog Engelse voetballers aan mee hebben gedaan. Nee,
0: en het nummer bestond al voor de goede orde. Maar de tekst is aangepast vanwege, want dat hebben we eigenlijk nog niet gezegd, dat EK wat destijds in Engeland gehouden werd, hè?
1: Ja. EK 1996 in Engeland.
0: Waar wij ook al zo goed presteerden, Paul, weet je nog?
1: Nee, dat was niet zo goed.
0: Nee, precies. Daarom zeg ik ook al. en wij, het Nederlands elftal, voor de goede orde. Nou, kondig hem maar aan. Dan ga ik hem lekker inzetten. Oh ja, zij, ja. Ja, als het niet goed gaat, is het zij. En anders is het wij. Roept u maar.
1: Ja, het zijn de Lightning Seeds. Met Three Lions. Maar eigenlijk, it's coming home. Football's coming home.
0: Football's coming home. Wij zingen dat uit luide borst mee. Uit volle borst moet ik zeggen. Luidkeels en uit volle borst. Dat is goed Nederlands. Paul, dankjewel. En we spreken je volgende week, hè?
1: Oké.

Ik weet niet of Waylon nog deel uitmaakte van de Common Linnets ten tijde van dit nummer. Of dat ze het al met die andere jongen deed, Ilse de Lange. Ik vind het hoe dan ook een heel internationaal klinkend nummer. We Don't Make the Wind Blow. En een fijne plaat bovendien. En je mag hier lekker draaien waar je zin in hebt. En ik had daar zin in. Kijk eens aan. En dit is wel heel zomers. Dreadlock Holiday. Maar niet dat alleen. Het zijn ook de dames van Destiny's Child. Destiny. Including Beyoncé, Independent Women, Too Many DJs.

heel eigen geluid hebben die mannen van Editors. Een nieuwe single heet Call It In. En daarvoor hoorde je Too Many DJs, volgens mij een Belgisch gezelschap. Independent Women versus Dreadlock Holiday. 10cc en Destiny's Child. Vind ik een hele geslaagde mashup. Ik weet niet of we dat in die tijd al zo noemden, maar dat is er wel een. En wat voor een. Hey, ik zei in het begin van dit uur, ik heb een beetje vergeten jaren 90 plaat bij me. Die is van een gezelschap dat luistert naar de naam Sphinx. En ja, dat zal je misschien niet direct wat zeggen, maar de mannen die daarachter zitten, dat zijn Rollo en Sister Bliss. En die zou je kunnen kennen van Faithless. Maar ja, ze deden nog allerlei andere dingen buiten Faithless om. En ze maakten onder andere een track samen met Sabrina Johnston, een Amerikaanse zangeres. En ik heb daar een CD-singeltje van gekocht, wat ik ooit gedigitaliseerd heb. En dat kwam van de week langs op mijn eigen, in mijn eigen lijst. Mijn eigen, hoe heet dat ding? Shuffle-lijst, zal ik maar zeggen. En toen dacht ik, nou, dit is toch wel grappig om eens een keertje te draaien op de donderdagochtend in Mellis Morning Mix. Dance uit de jaren 90. Sphinx en What Hope Have I. En heel misschien heb jij zoiets van, oh ja, die zit nog ergens in mijn onderbewustzijn.

Vrouwtje, ik ben een fan van haar. En jaar na jaar. En blik op de klok leert mij dat we een beetje tempo moeten maken, vrienden. Ik heb de Pimpanplaat nog voor je. Nou ja, ik heb hem nog niet, maar ik ben er wel aan toe. Je weet hoe het gaat, de Pimpanplaat. Ik heb een digitaal Pimpanpetschijfje. Daar draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters in de titel. En ook nog eens in die volgorde. Ik leg het volgens mij al weken elke keer weer op een andere manier uit. Maar je begrijpt hoe het werkt. Althans, daar ga ik even vanuit. Ik heb jou als luisteraar hoog zitten. Eens even kijken. De eerste letter die heb ik al gedraaid. En dat is de E van Eduard. Er zitten ongeveer 20.000 liedjes in deze database. En nou, er zijn er bijna 13.000 met een E. 12.773 met een E in de titel. Eens even kijken. De tweede letter is de L. De L van Leo. E-L. Oh, dan zit ik nog steeds boven de 1000. Zeg 1099. Nou, als je alleen al denkt aan Angel. Alles dat eindigt op EL. En nou ja, ja, kan ze niet allemaal opnoemen. Want dat zijn er echt meer dan 1000. Veel voorkomende woorden. Wat hebben we? Satellite zie ik hier met EL. Nou ja, Bel natuurlijk. En nou ja, goed. Even kijken, derde letter. Dat moet een beetje een selecterende letter zijn. Anders houden we veel te veel over. Derde letter is de J. De J van... ja, van wat eigenlijk? Van Johan. E-L-J. Nou, oh ja, die is zeker wel selecterend. Want ik hou 1 liedje over. 1 liedje uit deze database met zo'n 20.000 nummers. 1 nummer wat in de titel de letters E-L-J achter elkaar heeft staan. Ja, dan is de keuze niet reuze. En dan ga ik dit gewoon draaien. Ja, dit komt gewoon uit de Pimpanplaat deze week. Het is zoals het is. 2 Nederlandstalige platen achter elkaar. Dit is Manke Nelis en de kleine jodel.

Dat was hem, de uitkomst van de Pingpongplaat deze week. De E en de L en de J, die zaten in kleine jodeljongen. Ja, zo is het spel, zo wordt het gespeeld. Er kan zomaar Mankenelis uitkomen. Ook al niet meer onder ons. Hey, in deze zomerse dagen vind ik het hoogste tijd worden om deze weer eens onder het stof vandaan te halen. Tony Esposito en Papa Chico.

Ik kan me herinneren dat Robin Albers hier nog eens een keer mee kwam als een van de allereerste. Tony Esposito en Papa Chico. En daar kwam er ook nog iets van Kalimba de Luna. En dat deed Boney M. ook nog wat mee. Enfin, dat was lang geleden. En dit is misschien wel nog langer geleden. Casey and the Sunshine Band. Het is alweer de laatste in deze editie van Metal's Morning Mix. Nou, de bekende blazers zitten er natuurlijk weer bij. Het is zomers. Het is, het straalt warmte uit. En het is een plaatje van Casey and the Sunshine Band wat je niet zo vaak hoort. En dat vind ik leuk om mee af te sluiten. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Come to my island.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of daar ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. Grondpersoneel op vliegvelden werkt in een onveilige omgeving, vindt de Gezondheidsraad. Want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van een grenswaarde waarbij nog veilig kan worden gewerkt. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging. Maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De schade aan de brug wordt nog onderzocht. Er is zoveel belangstelling om de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië in het groot te zien, dat een Rotterdamse bioscoop er een derde zaal voor opent. En die is al bijna uitverkocht. Er zijn nu in totaal al 1000 kaarten weg. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers uit de selectie komen er ook vandaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: zomer van Ice Radio.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Ze zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruik van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leyenburg in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al jaren geruchten over zijn praktijken. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 2024 raakten ze gewond of verloren ze hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op de tarwekamp. Er vielen 6 doden. Het duurt opnieuw langer voordat er tussen Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Op zijn vroegst zondag, maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand in een kabelgoot. Kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt langer dan gedacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat jongeren in AZC's vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. Er waren al geruchten dat een gynaecoloog van een Haags ziekenhuis zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen zwanger te maken. En die blijken waar te zijn. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker 2 kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leienburg ziekenhuis. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het 2e jaar op rij minder binnenkrijgen dan eruit gaat en dus verlies lijden. Douwe Bob zit in zak en as, want zijn dierbaarste gitaar is gestolen. Eentje van meer dan 80 jaar oud, waarmee hij al zijn liedjes opneemt en speelt. De gitaar is door iemand uit zijn auto gejat. Douwe Bob heeft een beloning klaar liggen van €2000 voor degene die ervoor zorgt dat zijn gitaar terugkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Jarenlang werden er meer en meer campers verkocht, maar dat is voorbij. In de eerste helft van het jaar waren het er 8% minder dan vorig jaar. Het zijn vaak mensen met minder geld die afhaken. Voor een camper betaal je nu namelijk meer belasting. In Huizen bij Hilversum woedt een grote brand in een huis. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Met een drone wordt bekeken of er nog meer slachtoffers zijn. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Brokstukken van de gevel liggen op straat. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Dat gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. En berichten op Facebook die woede en haat oproepen zijn vaak expres gemaakt om geld te verdienen met advertenties, zeggen onderzoekers. Gebruikers worden opgeroepen om verder te klikken naar de reacties en krijgen dan reclame te zien. Hoe hatelijker het netbericht, hoe meer geld er wordt verdiend. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Paradise Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Paradise Radio. The alternative.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan voor adoptie. Meestal omdat ze ongetrouwd waren. Staatssecretaris Van Brugge zei ook sorry tegen de vaders en kinderen. Er is veel leed veroorzaakt en dat had nooit mogen gebeuren, zei ze. In de Tweede Kamer volgen tientallen Groningers het debat over de nieuwe kerncentrales. Tot hun verbijstering kwam de Eemshaven aan de Waddenzee als de beste plek naar voren. Terwijl eerder was beloofd dat Groningen buiten schot zou blijven. De tegenstanders zijn met twee bussen naar Den Haag gekomen. Door de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan normaal. Volgens het RIVM 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Het sterftecijfer was vooral in het oosten en zuiden hoger en daar was het ook het heetst. En omdat het een feestje kan worden in Rotterdam rond de WK-wedstrijd Canada-Marokko, gaat de Coolsingel zaterdagavond dicht. De gemeente zegt dat een voetbalfeest in het centrum goed en prettig moet verlopen en dat er geen plek is voor verkeersaso's. Bewoners mogen er wel door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie, melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. De werkgevers beloven al jaren verbetering, maar dat gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen die in de vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan, hebben excuses gekregen van het kabinet. Staatssecretaris Van Brugge zei dat het nooit had mogen gebeuren. De stichting die de kinderen vertegenwoordigt is blij, maar wil dat alle dossiers openbaar worden, want dat is nog niet gebeurd. D66 en het CDA willen de nieuwe kerncentrales niet in Groningen neerzetten. Dat zeiden ze in een debat. Tegenstanders uit Groningen waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen en zaten op de tribune. Het kabinet wees Groningen aan als een van de plekken voor de kerncentrales, maar dat staat haaks op eerdere beloftes. Aan de Middellandse Zee bij het Franse Perpignan zijn zeker 3 campings geëvacueerd. Er woedt een grote natuurbrand en 1000 mensen moesten weg. Getuigen hebben explosies gehoord en blushelikopters bestrijden het vuur. Er staat een harde wind en de angst is dat die het vuur aanwakkert. Dan het weer van Weer Online. De regen trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het is een graad of 22. Morgen veel zon, droog en maximaal 24 graden. Dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het OM laat het er niet bij zitten dat twee mannen zijn vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17, vorig jaar in Nieuwegein. De rechter vond verkrachting niet bewezen, maar het OM zegt ze was in een kwetsbare positie en kon geen kant op. Het gebeurde in een auto. Een van de verdachten was politieman. Over 2 jaar mogen slachterijen en andere vleesbedrijven geen uitzendkrachten meer inzetten. Die worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk voor weinig geld en als ze worden ontslagen worden ze vaak ook dakloos. Het kabinet eiste verbetering, maar die kwam er niet. Natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur te bedwingen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en aan een paar huizen afgebrand. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn blij dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in de Eemshaven willen bouwen. Het kabinet vindt dat wel de beste plek, maar de bewoners zien het niet zitten. Tientallen Groningers waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen om het debat te volgen en gaan nu met een goed gevoel weer naar huis. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog en ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog en het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Dat euthanasie vaker voorkomt, komt vooral doordat mensen anders zijn gaan denken over hun laatste levensfase. Vroeger was vooral kanker de reden, nu is het vaker ook psychisch lijden. Ook is euthanasie beter bespreekbaar. De druk op de zorg speelt ook mee, maar is geen directe reden, zeggen onderzoekers. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste tot nu toe, zei de burgemeester. In Huizen bij Hilversum zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest. Twee mensen raakten gewond en ze willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en twee speurhonden. En Formule 1-auto's gemaakt van Lego gaan weer de baan op. Zondag rijden de coureurs over het circuit van Silverstone voor de echte race. Het kan zomaar een spektakel worden. De auto's gaan 25 km per uur en vorig jaar vlogen de Lego-steentjes alle kanten op toen de coureurs er een echte race van maakten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog en het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten drie lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker twee brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. Drie campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Nou, wat willen mensen nog meer op de donderdagavond? Toeters en Dan Harmon, zomerse muziek op een zomerse donderdagavond hier bij Ice Radio. Hele goede avond allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. Ik ben Joop Wessels en ik neem je mee tot aan 10 uur met de allerbeste muziek. Opa, kijk, ik vond op zolder The Original. En als het een beetje mee zit, gaan we ook nog even schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland.

Ja, dat hoor je ook niet vaak op het eind. Een staand eind bij de Pet Shop Boys. Deze keer wel Opportunities, oftewel Let's Make Lots of Money. 1987, wat een heerlijke plaat. En daarvoor Dale en Simon Simon. En dat was natuurlijk weer een echte Italo-knijter. Zomerse muziek, dat betekent veel foute, heerlijke platen. In ieder geval

Het is wel leuk om Gertie met de heren eens een keertje weer te horen. TGNC The Sun. En wil je zelf ook zo'n lekkere zomerse foute plaat aanvragen? Laat me dat dan even weten via de socials of via joop@iceradio.nl. Even kijken, we gaan zo meteen opa kijken. Ik vond op zolderen. En daarvoor moet ik even in mijn archief gaan duiken. Dat ga ik doen. Jullie gaan luisteren naar twee plaatjes. Zometeen de Doobie Brothers met China Grove. En dit is eerst Japan.

0: Ja, dat zeg ik. Opa, kijk, ik vond op zolder. We gaan terug naar een plaat uit mijn geboortejaar 1970. En vanavond, een beetje een trieste aanleiding. Want de zanger van Blood, Sweat & Tears, David Clayton Thomas, die is deze week overleden. En we wilden hem eigenlijk vanavond gaan eren met een van de mooiste platen die ze hebben gemaakt. En dan ook nog in de albumversie. Vanavond in Opa, kijk, ik vond op zolder. Lucretia McEvil.
1: Opa, kijk, ik vond op zolder.

0: maandag en donderdag schakelen we het ene juweeltje aan het andere. In gevonden voorwerpen en lost and found hoor je de kettinglijst.
1: Nou, en nou wordt hij heel erg interessant, want ik, je hoorde net natuurlijk bij Ice nog geen 10 minuten geleden de Doobie Brothers met China Grove. En ik denk, weet je wat, ik pak de kettinglijst eens even bij en ik ga eens even kijken welke schakel of ik moet draaien. Nou, die schakel die ik moet draaien blijkt dus nummer 519 te zijn, de Doobie Brothers. And it keeps you running. Ja, het komt van eigenlijk vanaf 518. Okay, go. And here it goes again. And goes again. Ja, it keeps you running. Je blijft ermee bezig. We gaan zo meteen eens even kijken aan de andere kant van Nederland wat Richard voor een antwoord heeft op deze plaat.

0: bezig, hè? En ik zit mooi even te kijken in de lijst. Oh, wat heerlijk was dit, zeg. Ja, het is wel voor de tweede keer, de Doobie Brothers, in 10 minuten. Maar ja, daar kan ik natuurlijk ook niks aan doen.
1: Nee.
0: Ja, hey, oh, wat hoor ik nu?
2: Hallo? In Studio Hengelo zit Joop Wessels. We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen.
0: Nee.
2: In Den Haag zit Richard Vloeg.
0: Ja, hallo. Ah, ik zeg een hele goede avond.
3: Hallo. Ik zeg ook een hele goede avond.
0: En welkom.
3: Ja.
0: Hey, waar ik altijd benieuwd naar ben, want ik ben namelijk...
3: Trouwens veel professioneler.
0: Jan. Goedemiddag.
4: Goedenavond.
0: Ja, nou ja, dat... ik ben een tukker bij ons. Ja. We hebben NGC, NG Strand. Dus hoe is dat nou bij jullie? Ga je er wel eens naartoe als je daar in de buurt woont?
3: Het is vanuit mijn huis 10 minuten fietsen. En ons vorige huis konden we er lopend naartoe in een minuut of 10.
0: Ja.
3: Dus mijn vriendin die verzucht wel eens. Wat wonen we toch ver van het strand nu, hè?
0: Echt waar?
3: Ja. Het is niet dat ik er dagelijks kom. Maar elke maand wel een keertje.
0: Oh, lekker. Of twee keer. Lekker even uitwaaien.
3: Ja. Precies.
0: En dan en de kids ook?
3: Ja, maar die mogen er nog niet zelf naartoe. Daar zijn ze nog te klein voor.
0: Ja, dat
3: maar
0: geloof
3: ik. Maar die sleuren we altijd wel mee, ja.
0: Ah, dat is mooi. Ja, nee, ik had nog zo'n strandtentje willen huren, maar ik heb even gekeken wat dat kost. Ik denk dat ik hier wel blijf.
3: Ik zou ook hier komen logeren, hoor. Dan kan je er niet naartoe.
0: Nou, ik kan in ieder geval bij jou parkeren.
3: Ja.
0: En vandaar dat het is 10 minuten met de fiets. Is dat met jouw fiets?
3: Jou hoor, die mag je wel lenen.
0: Oh, dat komt wel eens zeker een keer goed. Hey, we hadden natuurlijk onze nummer 519, de Doobie Brothers. En ik vertelde net in de show dat we de Doobie Brothers eigenlijk al hadden gedraaid 10 minuten geleden. Dus ja, ik vind het wel heel vervelend. Maar we hebben het toch gedaan.
3: De Doobie Brothers, daar kan je nooit te veel van draaien.
0: Nee, misschien dat ik er in de volgende uur nog één tegenaan ga.
3: Ja. Ik heb eindeloos zitten delibereren waar we hier nou mee door zouden kunnen gaan.
0: Ja.
3: Ga ik nou op It Keeps You Running blijven gaan of lopen? Dacht ik, gooi het over een hele andere boeg.
0: Oh.
3: Want Doobie wordt namelijk heel vaak gezongen in allerlei andere liedjes.
0: Ja.
3: En ik heb er een hele obscure bij gepakt waar het heel veel in wordt gezongen.

0: denk dat ze vergeten waren de tekstschrijver te betalen, want het zijn maar 6 regels. Die zingen ze gewoon allemaal 5 keer.
1: Oh, heerlijk was dit zeg. Oh, heerlijk.
0: Ja? Ja,
1: ik word daar heel vrolijk van. Ik zit net even een plaatje op te zoeken van wat ik hierna ga draaien.
0: Ja.
1: Dat moest natuurlijk wat leuk zijn. Maar dat gaat een mooi plaatje worden. Ga ik je zo meteen mee lastigvallen. Maar dat schept wel weer een hele, hele grote verantwoording voor komende maandag.
0: Ja, het drukt zwaar op je schouders. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat doe ik jou allemaal aan.
1: How about de vakantie? Gaat het binnenkort gebeuren? Heb je nog even gezellig?
0: Ja, ik moet hem alleen nog boeken. We zijn altijd een beetje van die laadboekers.
1: Ik moet nog boeken.
0: Ja.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Ja, dan heb je goed geregeld. En anders kom je gewoon bij ons.
0: Oh ja,
1: ja nog. In Twente is dat altijd goed.
0: Je hebt vast een leuk zwembad, want dat willen de kids.
1: Jazeker, we hebben meerdere zwembaden hier. Okay. En een natuurvijver.
0: Nou,
1: wat willen we
0: ik
1: houd
0: het in mijn achterhoofd.
1: Ik zeg tot de volgende keer.
0: Ik zeg
2: goeiedag. De beste schaamteloos lekkere hits worden door ons zorgvuldig met de hand voor je uitgezocht. In Lost and Found.

zomeravond als dit, word je daar toch wel heel erg vrolijk van. The Living Color and The Solace of You. En daarvoor, over vrolijk gesproken, Anita Meijer in Idaho. Ja. Ja, voor de mensen die de muziek serieus nemen, ga ook vooral op donderdagavond luisteren. Want wij vinden het namelijk wel heel erg leuk. En af en toe moet dat natuurlijk gewoon kunnen. Eén of twee van die heerlijke foute platen in Ice Radio's Lost and Found. En zometeen in de tweede uur heb ik nog zo'n mooie voor je. Ik heb nog in het eerste uurtje America en Ventura Highway. En deze bijvoorbeeld, First Choice, Armed and Extremely Dangerous. Ga je van de kant, komt een politieauto aan.

Toen ik 10 jaar oud was, had ik er nog niet zo heel erg veel geduld voor deze muziek. Maar inmiddels wel. Madness en the Nightboat to Cairo brengt bij onze tijd op bijna 9:10. Daarvoor hoor je natuurlijk America and the Ventura Highway. Ik heb er nog een paar voor je. Zo meteen Genesis met That's All. En dit is Carly Simon. You Know What to Do.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van 3 lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al hun handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. En in Harlingen is de sail begonnen met een groot concert. Morgen komen de historische zeilschepen de haven binnen en kunnen bezoekers meevaren. Er is de komende dagen van alles te doen. Een optocht van de bemanning door Harlingen, scootjes racen tegen elkaar en DJ's treden op. Maandag varen de zeilschepen weer weg. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP-nieuws.
2: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
3: Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
0: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

de Sunday Papers. En you can read all the gossip in dit heerlijke blad. Hè? De Sun, natuurlijk, daar komt het vandaan. Joe Jackson en daarvoor Genesis. En that's all. Zo, het is over negen. Twee plaatjes over negen. Dat betekent dat het 3 over 9 aanstaande is. 3 plaatjes, even een beetje gas terug. Cloud heb ik voor je met Substitute. Bad Company en Feel Like Making Love. En eerst is hier uit 1982 Kenny Loggins in Heart to Heart.

ik zat eens even na te denken. Maar inderdaad, ze kwamen uit volgens mij Zuid-Afrika. En ze hadden een aantal hele goede hits. Save Me bijvoorbeeld uit 1979. Dat was een cover. Maar Since You've Been Gone, en dat is wel weer heel grappig. Dat was het origineel. En Since You've Been Gone kennen we natuurlijk van Rainbow. Misschien dat ik hem nog een keertje ga draaien. Weet je wat, we hebben natuurlijk ook nog The Original. Nou, gekker dan dit kan het deze week niet worden. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij voorbij komt. En dit was in ieder geval The Substitute. Zo, dames en heren, jongens en meisjes. Ik had het beloofd net met Richard. Ik heb een hele leuke plaat, vond ik even terug in mijn platenkast. Gecoverd door de Blues Brothers. Gecoverd door haar, deze, Fern Kinney. En het origineel van Eddie Floyd. Dit is Groove Me.

Uit de categorie Scotty Beam Me Up. The Electric Light Orchestra en Wishing. En daarvoor Fan Kinney en Groove Me. En ik zei dat het van Eddie Floyd was, maar dat is niet zo. Het was van King Floyd. Dan weet je dat ook even weer. Zo, ik zei het al, het is een mooie zomer. En het betekent dat we ook nog ongelooflijke heerlijke plaatjes gaan draaien. Die eigenlijk de hitparade wel hebben gehaald, maar daarna nooit meer op de radio zijn verschenen. En dit is er zo eentje. Het was de Nederlandse Jason Donovan.

Oh man, ja, het is dat dit op verzoek was. Anders had ik hem waarschijnlijk een keertje op een cassettebandje in de auto gezet. Oh, wat lekker om weer eens te horen. Frank Ashton, Mariska van Koog. En Let Your Sunshine. Zonnige muziek op een zonnig station. Ice Radio. Lost and Found tussen 8 en 10. En luister je op de maandag, dan is het nog net zo zonnig.

0: Als je een keer de kans krijgt, ga er naartoe, mensen. Want wat is dat mooi, zeg. De Big Apple, Katja Kugou, die zingt erover. Limaal en consorten. En voor Katja Kugou, Cat Stevens en The Ben Apple Guest. En daar weer voor de St. Zero's en Worlds Apart.
1: In Lost and Found hoor je de verhalen achter de originele hits uit 60 jaar popgeschiedenis. Dit is The Original.
0: Ja, een bijzondere The Original vanavond. Want je hebt hem in het eerste uurtje al gehoord. David Clayton Thomas overleden van Blood, Sweat and Tears. En die hadden een plaat en die hadden een grote hit. En je hebt die al een keertje gehoord, maar dat was deze.

0: Mensen die wat ouder zijn, die kennen het natuurlijk. Maar het origineel is zowel een opa, kijk ik vond op zolder, als een original. Blues Image is de origineel, ja, een van de originele van vanavond. Ride Captain Ride.
1: The original. Dit is het origineel.

Zo, tot het eind gedraaid. Hartstikke mooi zijn. Loverboy en Working for the Weekend. En daarvoor Bruce Image en Ride, Captain Ride. Ja, we hebben nog één plaatje en dan zit het er alweer op. Een heel uur lang heb je kunnen luisteren naar Ice Radio's Lost and Found. En sterker nog, dat uur ervoor, als je niet hebt geluisterd, heb je nog wat gemist ook. Ik laat je alleen met The Edge of 17 in de albumversie van Stevie Nicks. En ik bel mij weer volgende week donderdag voor een nieuwe aflevering van Lost and Found. En anders ben ik er komende maandag ijs- en wederdienende, zoals ze dat zo mooi zeggen, bij Richard aan de andere kant van Nederland. En voor de kettinglijst. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Fijn weekend. En

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. Drie grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand. En op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook en die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken, net als vorig jaar. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: I want everybody.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Eye.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files

blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.